0: Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Einstein, go.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn

zorgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

al die hele mooie ronde ogen. En dan op die weg met al die autootjes. Ja, wie kent het verhaal niet van die konijntjes, hè? En het verhaal van de brede ogen, Bright Eyes, van Art Garfunkel uit 1979 alweer. Toen was het de nummer 1 notering in de Nederlandse Top 40. Yes, 5 weken lang stond het liedje toen in de hitparade. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Even wat pakken, hoor. Zo, ik heb hem, ja. Moest eventjes wat aan de kant leggen, want ik heb natuurlijk weer bezoek van mijn bekende kat. Die had het in de studio gaan liggen, zodra mijn radioprogramma begint. Goed, goedemorgen. Nou, ik zei het al, Art Garfunkel, 1979, een grote hit. Ja, het is vandaag dinsdag, we zijn 2 juni, inmiddels alweer. Ja, en nu gaat men het Koningshuis onder de loep nemen, want die hebben nogal wat juwelen. Alleen de grote vraag is, zijn ze er wel eerlijk aangekomen? Ja, een bijzondere gouden amuletketting bijvoorbeeld, geschonken naar de geboorte van Juliana in 1909. Een donderbus van een Indische vorst en een rond schild van een legeraanvoerder. Ja, die cadeau werd gedaan aan koning Willem III. Nou ja, wat voorbeelden van bijzondere voorwerpen. Ja, nu gaat een onafhankelijke commissie de herkomst bestuderen van de ruim 1000 objecten met een koloniale oorsprong in de collectie van het Koningshuis. Ja, er is al een tijdje onderzoek gedaan en de onderzoekers hebben geconstateerd dat een klein deel van de collectie waarschijnlijk helemaal niet op een legale manier verkregen is. Ja, en of deze stukken ook daadwerkelijk teruggegeven worden door het Koningshuis, dat is nog eventjes de vraag. Ja, alle stukken werden overigens ooit cadeau gegeven, maar dat gebeurde niet altijd uit vrije wil. Waarschijnlijk zijn ze buitgemaakt bij rooftochten of militaire plunderingen in de voormalige koloniën. Ja, volgens de commissie die het nu gaat bestuderen speelden de koloniale verhoudingen een rol bij het verkrijgen van de voorwerpen. Nou, het Koningshuis heeft heel veel juwelen en heel veel kunst in de gebouwen staan. Dus nou gaat men dat ook nakijken of dat wel op een eerlijke manier is ontvangen. Hè? Ja. Ja, en het is ook niet eenvoudig, want er zijn natuurlijk meerdere landen of erfgenamen die een object claimen. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de herkomstlanden de historische objecten veilig kunnen bewaren. Want ja, soms zijn er ook oorlogslanden die bepaalde objecten, ja, zeg maar, hier in Nederland hebben staan. En ja, als het dan aan het oorlogsland teruggaat, dan is er een grote kans dat het object beschadigd raakt bijvoorbeeld. Om even een voorbeeldje te noemen. Dus ja, dan kan het beter hier blijven eventjes. Ja, en het is nogal een probleem, want ja, straks dan moeten al die kettingen ook terug, hè. Want ja, we zien ze nog wel eens op Koningsdag met al die juwelen op. Hè, het Koningshuis, oorbelletjes en zo. Ja, zijn die wel ooit eerlijk gekregen? Ja, dat is de grote vraag. En dat gaat men dus nu allemaal uitzoeken, ja. Goed, het is dinsdag. We hebben het begin gezet. We zitten in de juwelen. En dit is Voor de Wekker Wakker. En dit is Dean Sanders. En het meisje van de reis, we zijn los. Ik zou zeggen, gas erop, snelheid.

James Bond 007. Ja, want daar kwam het uit de bekende James Bond film. Door de China Eastern en Royal Eyes Only. We hebben ooit een keer een weekje gehad, hè? Een James Bond week. Hè? Dan draaiden we alle liedjes die uit James Bond films kwamen. En binnenkort komt er geloof ik ook weer een nieuwe James Bond uit. Of beter gezegd, die is in de maak. Dus dat belooft weer wat, hè, voor de toekomst. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, basisscholen die komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Zo meldt het Jeugd Educatiefonds. Er zijn scholen waar veel armoede voorkomt. En de ouders die kunnen dus steeds minder betalen. En dat betekent dus dat de kinderen niet op een schoolreisje kunnen. Ja, scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen voor financiële steun terecht bij het Jeugd Educatiefonds. En er kwamen dit schooljaar tot dusver ruim 3300 aanvragen binnen voor schoolreisjes. Ja, ik kan me dat vroeger ook nog herinneren. Dan zat je op school en dan ging je op schoolreisje. Ja, van alles gedaan en zo. Nou, allemaal attractieparken geweest en zo. En ja, volgens mij was het toen ook een beetje, als ik daar een beetje nu over nadenk, was ook een beetje een uitje voor de leraren. Die waren er ook even lekker uit. Maar iedereen had wel naar zijn zin natuurlijk. Hè. Er was niks educatiefs aan in elk geval. Het was wel leuk. Leuk en gezellig. Ook een keer naar een museum geweest, kan ik me ook nog herinneren. Het was een schoolreisje, ging in museums af. Nou, ik vond het toen in de tijd, ja, nu zou ik het hartstikke leuk gevonden hebben, maar toen vond ik er geen reet aan. Nee, maar goed, het moet allemaal wel betaald worden en steeds minder ouders kunnen het betalen. Dus ja, heel veel kinderen blijven dan tijdens die schoolreisjes gewoon thuis op school in de klas, terwijl de rest weggaat. Ja, die dan wel geld hebben, ja. Het is een beetje zielig, maar het gebeurt, ja. En bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïne zijn afgelopen nacht 5 personen gedood. Meerdere steden werden ook bestookt met drones en raketten. Zo zijn er al 4 doden gevallen in de industriestad. In de hoofdstad kwam 1 persoon om het leven. De explosies werden door de burgemeester van Kiev om 2:18 gemeld op Telegram. Hij riep ook inwoners op om in de schuilkelders te blijven. Ook nog wat shownieuws. Yara Borsato heeft voor het eerst van zich laten horen sinds het auto-ongeluk waar ze vorige week samen met haar moeder Leontien Ruiters bij betrokken raakte op Ibiza. Via Instagram laat ze weten dat ze dankbaar is voor alle lieve berichtjes die ze gekregen heeft. Ja, we maken het goed, zo zegt ze op Instagram. We zijn dankbaar voor alle lieve mensen om ons heen en voor iedere dag die je dankzij zo'n gebeurtenis leert niet voor lief te nemen. Ja, zo is het maar net, hè. Pluk de dag, zeggen ze wel eens. En ook op Ibiza. Ja, moeder en dochter zaten vorige week dus in een taxi, hè, die frontaal in botsing kwam met een automobilist die op de verkeerde kant van de weg reed. Ja, de 58-jarige Ruiters heeft laten weten dat de automobilist onder invloed was. Die had te veel alcohol op. En als laatste bericht hebben we er ook nog eentje. Bij loopevenementen afgelopen weekend van de marathons in Amersfoort, Groningen en Utrecht zijn veel hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de veiligheidsregio's is zowel Amersfoort als ook in Utrecht iemand gereanimeerd. Ja, in Groningen bijvoorbeeld schaalden de veiligheidsdiensten flink op, omdat er afgelopen weekend ook te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Ja, nou ja, loopevenementen met grote hittes. Het is altijd een risico natuurlijk, hè. Ja, misschien kun je dat als je een evenementje organiseert beter de komende week doen. Want de komende week is het niet zo warm. En straks dan duiken we eventjes in het

lekker actueel liedje. De Dikke Band hoorde je met, of de Dikke Band kun je ook misschien zeggen. Spiegel, het is vandaag de dagtopper op deze dinsdag. Ja, en we hebben het allemaal wel eens, als je voor de spiegel staat. Jongens, jongens, jongens, moet dat nou? Hè? Goed, even kijken naar het weerbericht vandaag. Nou, het wordt een redelijke dag. De zon die breekt weer door, maar er zijn in de middag ook wat buitjes. Ja, ook onweer is mogelijk. Veel regen in korte tijd, hè? Dus hou er rekening mee. En windstoten tot 75 km per uur. We hebben te maken met de meest matige wind uit zuidelijke richting. En de temperaturen liggen in Nederland en in Zeeuws-Vlaanderen en in een groot gedeelte van Duitsland tussen de 19 en de 24 graden. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting woensdag, dan valt er ook weer regen. Het koelt dan af naar 11 tot 14 graden. En overdag dan wordt het niet warmer dan 21. Maar dan hebben we zon, wolken en een buitje. Dus het is wel redelijk. Ja, ik heb even het weerbericht gekeken voor verderop in deze maand. En nou blijkt dus dat we zeg maar na 21 juni... Zeg ik het goed? Ja, na 21 juni. Dan wordt het droger en dan wordt het ook veel warmer. Dus ja, dat betekent dus dat we weer een hittegolf tegemoet gaan. En dat gebeurt allemaal dus ongeveer na 21 juni. Dus nou, ben benieuwd. Ik heb hier ook nog een grote verjaardag in het Grote van Vliethuis. Dus een beetje mooi weer en in de tuin lekker zitten. Dat zou niet slecht zijn, hè? Nee. Goed voor de wekker wakker. Het wekelijks en dagelijks ochtendprogramma. Want we zijn er elke dag. En dit is The Police. And every little thing she does is magic.

leuke plaat is eruit gekomen van Dieter van der Westen. Dit was het liedje Wake Me Up on This. Lekker toepasselijk voor deze ochtendshow natuurlijk. Maar wel een mooi liedje, lekker in elkaar gezet. Hè? Ja, Dieter van der Westen treedt al op verschillende plekken op, hè, in de Lage Landen. Heeft ook al in Tivoli gestaan, in Utrecht. En hij komt uit Brabant. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is druk op de weg. A7, A12, A28, de A30, de A73 onder andere. Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer en Horst. Daar zijn wegwerkzaamheden. Dus als je daar naartoe gaat, dan is daar vertraging. En Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik. Daar is het ook 15 minuten aansluiten. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar ook gesloten. En tot besluit, ik zei het, de A7 aan het begin richting Zaanstad. Bij Horen Noord en Purmerend. Daar staat 6 kilometer, 5 minuten vertraging. Hè. Dus het is een klein beetje aansluiten geblazen. Goed, het WK. Dat gaat volgende week beginnen. Ik kijk nog even op mijn agenda. Ja, dat is op 11 juni, dan is het de allereerste wedstrijd. En ja, heel veel landen doen mee. En als je dan een beetje kijkt bij de muziekaanbieders, dan zie je dat er al verschillende WK-lijsten gemaakt zijn. Voor verschillende landen ook. Ik heb nu eventjes de lijst van België erbij. WK 2026 Belgium. Dan heeft iemand een playlistje gemaakt. En dan heb ik dit liedje ontdekt.

0: Uit het Verenigd Koninkrijk. De mooie soulvolle stem van Imani. Where are you now? Bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het een belangrijke dag. Het Openbaar Ministerie komt met een strafeisen in het hoge beroep van de zaak Marengo. En een aantal inwoners van Breskens die moeten een dag hun huis uit. Er is namelijk een vliegtuigbom gevonden. Ja, dat is altijd spannend. Ik vind het altijd heel bijzonder als zoiets aan de hand is. Want dan denk ik, die bom die heeft daar jaren gelegen. Mensen hebben er misschien wel overheen gelopen of overheen gereden met de auto. Nooit wat gebeurd. En dan wordt die door iemand gevonden of door wegwerkzaamheden bijvoorbeeld. Hè. Als een weg wordt opengebroken en dan vinden ze een bom en dan bam gaat alles plat. Want die bom moet weg. Hè. Ja, dan denk ik van jeetje zeg, eigenlijk best gevaarlijk. Hè, dat er nog zoveel vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Ja, heel af en toe wordt er zelfs nog wel eens iets gevonden uit de Eerste Wereldoorlog. Hè. Ja. En zelfs dan is het nog levensgevaarlijk voor sommige explosieven. Ja. Goed, nou ja, in Breskens gaan ze een dagje in elk geval naar zee, denk ik. Eventjes hun huis uit vanwege de vliegtuigbom die ontmanteld wordt. Ja, ik zei het toen straks al, het WK komt eraan. Wij gaan dan in die WK-week ook aandacht schenken aan het voetbal. Met wat leuke WK-liedjes natuurlijk, hè. En verschillende landen hebben natuurlijk verschillende liedjes uitgebracht. Gaan we allemaal zo'n beetje wel ten gehoor brengen. Ik ga ook elke wedstrijd volgen trouwens, hè. Want ik ben een voetbalfreak. Ik vind het leuk midden in de nacht kijken en zo. Want dat zal er wel in zitten. Want ja, het is in Amerika, dus die tijden zijn allemaal heel anders. En we hebben ook af en toe een itempje van het WK. Nou ja, Bear, die kennen we nog wel, onze columnist, hè. Beter bekend als Pastoor Servaas. Die heeft in 2024 een leuk stukje geschreven en ook op audio gezet over de zweetband. Misschien kunnen we ons dat nog herinneren. Nou, dat stukje wil ik eventjes ten gehore geven. En die gaat eventjes nu in de herhaling.
1: BBB, Bers, roddelende breuzel.
2: Gistermiddag de bel, onze Limburgse buurman aan de deur. En kwaad dat hij was, giftig, kwaad. Ik zeg, buurman, nou eens rustig, wat is er aan de hand? Ja, zegt hij, het Nederlands voetbal, hè. Het Nederlands voetbal, gewonnen, gisteren gewonnen. Hartstikke mooi. Maar ja, ik wil ook met die hype mee. Ik heb buitenvlaggetjes hangen. Ik spaar die voetbalplaatjes, die onderzettertjes. Ik spaar alles. Maar ben ik naar de winkel geweest, want heb je dat gezien? Memphis de paai met zo'n mooie witte zweetband. Dat wil ik ook. Nou, ik naar die winkel, naar die sportwinkel. Giftig ben ik. Kwaad ben ik daar weggelopen. Echt hartstikke kwaad ben ik weggelopen. Ik zeg, waarom dan, buurman? Ja, zei hij. Ze hadden mijn maat niet. En dit was Berg. Graag tot de volgende keer.

0: actualiteiten, het weer, alles voor in een ochtendprogramma. Iedere dag weer opnieuw. Met Erik van Vliet.
1: Ja, het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: iemand door een heerlijke stem. Louis Neus in de hit Kampioen en Geef ons een bloem.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep,

0: Radio Roadhouse. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: Greg Hermans uit Liefde voor Muziek 2022. Lekker blijven hangen.
1: Sometimes I feel down. Sometimes I booze. Sometimes I fall. Sometimes I do wrong.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

0: Nou speel ik zelf ook wel zo af en toe, heel af en toe een lekker partijtje luchtgitaar. Maar het echte professionele werk, daar ben ik nog nooit aan begonnen, vrienden. Wat was dit in plaats, hè? Jazz was het, an only of a lonely heart.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve

Lekker, hè? Ja, was het zo af en toe nog wel eens een keertje in 1979 geleden. Vanwege die heerlijke muziek van onder andere Jermaine Jackson. Let's Get Serious. 1979, al ik het gisteren. Luisteraars, goeiedag. Zijn we weer. Met een nieuwe portie Middle of the Road. Gewoon lekkere muzikale hoogstandjes in de grijs van

Coco was een beetje van het padje, toch? Wat een grappig plaatje was dat. Jackpot, ken je die groep nog? Zongen ooit Is Everybody Happy? Gewoon uit de Nederlandse polder. Coco is not coming today. Uit 1975 alweer, denk ik gisteren. Zometeen vanuit het kleine studio, YouTube. Ja, we hebben een joekel van een kantine, maar een hele kleine studio. Dit is studio 1 trouwens. Een fijne van achter de keukengordijnen. Maar ken je dit nog?

0: tegen op de radio. Muzikale hoogstandje, grijze verleden van heel lang geleden. Neville Nash in dit geval met It's a Real Good Feeling.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Het was een kunstenaar, de man van Joepie de Poepie. Juist. Oh, wie heeft hij niet blij gemaakt? In 1975 zat hij toch met een ander probleem.

Een hele fijne. Van achter de keukengang. Deinen. Ja, natuurlijk heb je hem gekend. Joh. Het was Edwin Rutten, lieve mensen. Toch is het kloten zonder jou. Je hebt al die dagen natuurlijk, hè? Ja, nee. Menselijk, menselijk. En Candy Love, Lily en Susie. En die plaats kwam uit 1986. Blijkt allemaal gisteren. Hé, alsof het gisteren was, lieve mensen. Zo, hey, hallo. Dit zijn de Tremolo.

0: Peters. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Ik heb een mond vol.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
2: Wachten, toch nog gezellig.

Viola Wills zong ooit Gonna Get Along Without You Now. If You Could Read My Mind. En even later Up on the Roof in 1981. Van een echte goede discotheek was zij in ieder geval. En niet Wies. En wij in die tijd natuurlijk ook niet.

grijze periode. Nou ja, waren er ook gaatjes in die blaadjes. Dat noemden ze singles. Of LP's, langspeelplaten, weet je wel. Nou ja, goed. Het draaide op een draaitafel. 45 toeren voor battles op 33. Zo hoor je ze ook in de middel van de roadshow. Wat dacht je hiervan? Oh, wat een held. Robert Palmer. And Every Kind of People. Hé, hey, wat leuk dat je erbij bent.

0: Middle of the Road Show. Hans de Knecht.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear words.

0: lekker jochie, ja, hoor.
1: Schijnen lig je op mij.
0: Harry Slinger. Wel, zegt de Amsterdammer. Lieve mensen, met schijnen lig je op mij. Tuurlijk. Hé, hier is Blondie. Van alle grote sterren kom je ze allemaal tegen, toch? Hè? In de middel of de roadshow. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Met zometeen Spooky en Sue.

Star. Dat zong ze in 1974, was de luisteraars. En, het waren Spooky en Sue. Sue Sheldon en Spooky. Die deed het een beetje nep. Dat was de stem van Big John Russell. Maar ja, goed, is ook al geen geheim meer natuurlijk. Hè. Hier zijn de ABBA's met alweer zo'n legendarische hit.

0: Björn, Benny, Anna en Frida. Tezamen,
1: Abba,
0: uit Zweden. Een ijzersterk viertal uit de gouden jaren. Nooit vergeten. En nog steeds altijd actief. Natuurlijk radioactief. Ook lekker op jouw radio. Heel leuk. Ja, tuurlijk. En zo het afgelopen uur. Lekkere klanken uit de grijs verleden. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dat doen we nog een keertje over. Lekker blijven luisteren naar mijn lieve collega's. Maak er nog een hele leuke voortzetting van. Doei!

Je hoorde Suzanne en Freek met Balterij. Vrienden, welkom. Dinsdag 2 juni. In Italië is het de Fiesta della Repubblica. Wat klinkt dat mooi, hè? Het feest van de Republiek. Weer of geen weer met de huishoudtip. Wat is er vanavond te zien in familie en in thuis? En het weerbericht, ja. En tussendoor fijne muziek. Ik hoop dat hij het allemaal leuk vindt. Ik heb muziek mee van Tracy Chapman. Ik heb Rick Astley. Ik heb Roxy Music, Natalie Cole, ik heb Wiltura, ik heb de Bee Gees en vele andere. Tweede plaat is een specialeke. Ja. Je hoort het niet zo vaak hoor, maar het is wel mooi. Fita Olivares, wie kent dat? Wel, je moet eens luisteren.

Als je deze niet kent, is dit toch wel een gat in je platencultuur, zeker. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. We gaan even terug in de tijd, 53 jaar, het was 2 juni 1973. En op die dag opende koningin Juliana het Van Gogh Museum in Amsterdam. Vincent van Gogh was een Nederlands kunstschilder en overleed in 1890. In het Van Gogh Museum hangen zo'n 200 schilderijen van de schilder.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Het is heel vervelend, mevrouw, om je ramen te lappen met een vuile zeemlap. We gaan dat oplossen. Maak een sopje met zachte zeep en warm water. Voeg een scheut brandspiritus toe en laat een nacht weken. Spoel daarna de zeemlap uit met lauw water en laat drogen. En de zeemlap is weer proper. Leg een nieuwe zeemlap voor gebruik eerst in azijnwater.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Why Tell Me Why, Anita Meijer. Ik heb drie bekenden overleden op een 2 juni. De eerste Jan Zeeman, oprichter van de textielhandel Zeeman. Veel winkels in België en Nederland en ook in Duitsland. Jan Zeeman werd 78, overleed 2 juni 2020. De tweede ook een Nederlander, tv-presentator, een icoon in Nederland was hij. 82 jaar werd Willem Duis. Hij overleed 2 juni 2011, 15 jaar geleden. En de derde, ja, ook een Nederlander, Nederlands zanger, Herman van Keeken. De man werd amper 55, overleed 2 juni 1995. En deze plaat, ja, die moet je toch wel van hem kennen.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, in Thuis 8:15 vanavond op VRT. Tom staat voor een ongemakkelijke keuze. Brik wordt voor ondervraging meegenomen naar het politiebureau. En Cody houdt voet bij stuk. Brittany wordt voor haar verjaardag verrast door haar familie en huisgenoten, al brengt dat ook enkele spanningen met zich mee. Robin beseft dat hij zich moet herpakken. En Femke wordt met haar neus op de feiten gedrukt en dat komt binnen bij haar. En dan familie 8:00 vanavond op VTM. Nico blijft uitgaan van het ergste. Brigitte praat met Jan over het verdachte geluid dat ze bij Elsa hoorden. Jamila en Ruben doen een verrassende ontdekking. En Claudine ergert zich aan Jan. Lars en Veronique tenslotte lopen elkaar tegen het lijf.
0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?

Cultura met leven is mooi. Twee bekenden geboren op een 2 juni. De eerste, Johnny Weissmuller. Tarzan, weet je het nog? Hè? Filmacteur. De man overleed in 1984, maar werd geboren 2 juni 1904. En de tweede, dat is een jarige. Hij wordt 68 vandaag. Hans de Boy, Nederlands zanger. Hij werd geboren 2 juni 1958.

Heb je hem herkend? Waarschijnlijk niet, nee. Maar je kent hem wel hoor. In 2025 werd hij uit het Eurovisie Songfestival gegooid. Ja, Joost Klein. Die man met bril op en zijn witte haar. Heeft een nieuwe plaat gemaakt, maar dan in het Engels. I miss us. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Vandaag dinsdag. 21 graden, zonnige dag, af en toe een wolkje. Woensdag 19. Wat zon, wat wolken, kans op regen. Donderdag ook 19. En dat blijft zo duren wat die temperatuur betreft tot en met zaterdag. De zon is van de partij, daar kan je van op aan. Zondag gaan we klimmen naar 21 graden, zon en wat wolken. En dan maandag, ja, die temperatuur is goed hoor, maar de zon is weg. Volgende week maandag geen zon, wolken en regen, maar 20 graden. Vakantieoorden Tenerife 22, Madrid 35, Nice 22, Antalya 24 en in Benidorm ook 24 graden. Bedankt dat u erbij was. Leuk om in jullie gezelschap te mogen vertoeven. Morgen zijn we terug, nieuwe aflevering. We gaan eruit met LaToya Jackson. Dat is een beetje disco. Tot morgen.

Inderdaad, een dinsdagmiddag, heel bijzondere goedemiddag. Ja, inderdaad, en met een lekker nummer begonnen natuurlijk. En zoals gewoonlijk hier in de lunchbreak natuurlijk. Ja, iets over 12 uur geworden. Fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. We gaan er weer tegenaan. En we zijn er weer helemaal klaar voor natuurlijk, voor deze dinsdag. Lekker muziek van toen. En ook af en toe eentje van nu natuurlijk. En we begonnen met de Nederlandse formatie Sandy Coast. Ja, inderdaad wel. Veel gedraaid geweest vroeger. En True Love, That's a Wonder These Days. Ja, zo nog altijd kunnen waar zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Voor deze moet je een klein beetje opletten. De kusjesdans. Hier is de La Bamba.

inderdaad, wat gaat die week toch weer in de rotvaart. Hè? Inderdaad, wel Richie Valens en dit al met zijn La Bamba. Ja, inderdaad, je moet een klein beetje oplassen met die La Bamba natuurlijk. Hè? Dat was in België vroeger een kusjesdans. Dan moest je in een cirkel gaan staan. En die in de midden stond, koos een meisje of jongen uit natuurlijk. En hij ging daar mee kussen tegenwoordig. Ja, moet je een beetje opletten, want ja, voor je het weet heb je een Me Too aan je been natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Lunchen, wel, dat doen we tot 1 uur natuurlijk met jou op de radio. En we hebben straks ook nog wel iets heel speciaals. Wel blijven luisteren, zou ik zeggen, inderdaad wel. Hier is de guys van New York City. En hier zijn ze met I'm Doing Fine Now Without You, Baby. Niet zo leuk natuurlijk, nee.

Ja, een ander nummer dat we kunnen zeggen. Grijs gedraaid in de clubs en de reden natuurlijk. En die jaren 80 natuurlijk wel. Forecast en dit al met hun Happy Days Are Here Again natuurlijk wel. Lunchen, dat doe je tussen 12 en 1 natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En dat zijn de gelukkige dagen dat je kunt luisteren naar de lunchbreak natuurlijk. Want die mensen doen het voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets. Hier is Mr. Broken Wings. Straks een nieuwe rage in Nederland. Ik zal het je vertellen, zo direct. Stay tuned.

0: inderdaad. Wat een lekker nummer als je mij vraagt. Muziek van Mr. Mister. En dit allemaal met zijn Broken Wings. Ja. Maar eens kunnen dat je me van links naar rechts hoort natuurlijk. Hè? Inderdaad wel, ja, dat is een klein beetje mijn fout. Maar komt goed.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: De onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is de Rolling Stones en Jumping Jack Flash.

Uiteraard onze onvergetelijke song voor vandaag. De Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Ja, het nieuwe rage in Nederland heb ik me hier laten vertellen. En gelezen ook in een boekje hier, ja. Hier klaar lag hier in de studio. Dat gaat over als je huisdier is overleden, zou je het opzetten of ga je er gewoon mee naar een crematieplaats? Ja, dus zo kunnen je hond of je kat of je huisdier natuurlijk kunnen op laten zetten. En dan kan je het ook nog iedere dag zien natuurlijk. Je mag het ons altijd laten weten. Ik vind het zo'n klein beetje bizar, een klein beetje heel raar als je mij vraagt. Hier zijn de Carpenters, top of the world. Wel, daar zit jij nu op natuurlijk. Hè. Smakelijk eten in ieder geval als je aan tafel zit.

Carpenter. En dit allemaal met haar aan de top of the world. Ja, spijtig genoeg is ze ook al niet meer onder ons natuurlijk. Hè, maar toch wel veel mooie, hele mooie muziek nagelaten. Samen met haar broer waren ze de Carpenters. En dat allemaal deze middag hier op de radio. En kom maar eventjes dicht bij de radio. Kiss Me. Hier is Sixpence None the Richer. Tot zover het heetste nieuws van toen. Stay tuned.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo een hele bijzonder goede dinsdagmiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten, zou ik zeggen. Op 11 april 2006 sterft June Pointer, de jongste telg van de Pointer Sisters. Zij schreef mee aan het nummer I'm So Excited, dat pas 2 jaar na de uitgave een hit werd. Dankzij een remix, vooral de sensuele videoclip trok de aandacht, waarin de 3 zussen zich klaarmaakten voor een feestje. June deed dat naakt in bad. Het idee kwam van haar choreograaf Kenny Ortega. Later werd hij bekend door de film van Dirty Dancing en High School Musicals. Hier zijn de Pointer Sisters en dit allemaal met hun So Excited.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick.
2: De onvergetelijke
1: song. De LP of artiest
2: van de week. Het breaking muzieknieuws van toen. En als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

uiteraard. En met deze hit-up voel je al een klein beetje de zomer in de lucht hangen natuurlijk. Hè. De Lost Frequencies en So Much Beauty Around Us. Ja, er is zoveel moois te zien natuurlijk. Hè. Moet je maar eventjes je ogen open doen natuurlijk. En dit allemaal op deze dinsdagmiddag. Van harte welkom in deel 2 zou ik zeggen. En als je aan het lunchen bent, wel smakelijk eten natuurlijk. En je mag het ons altijd laten weten wat voor dingetjes er allemaal in je lunchboxje zitten natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Miley Cyrus en Midnight Sky. Ja, daar kan je zeker wel iets over mee dromen, denk ik. Hè. Inderdaad wel. Dagdromen, dat mag tijdens het uur. Jawel.

0: eentje uit de tijd dat ik begon als DJ natuurlijk. Ja, op een radiostation hier in België. En dat was natuurlijk uit 1982. Spendelbellen en het al met hun Lifeline. Dat was een grote hit in die tijd, ik weet het nog wel. Ja. En als ik zo eventjes op de klok kijk, wel tijd geworden voor
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week, Jantje.

0: tranquilo. Ja, inderdaad, bij onze artiest voor deze week natuurlijk Jan Smit. En dit met zijn tranquilo, tranquilo. Ja, ja, ja. Ik kan er een beetje alles mee danken natuurlijk. Hè. Ja, niet ondeugend worden op een dinsdag, nee.
1: Laat alles maar gaan, wij doen kalm aan, want wij zijn tranquilo.
0: Straks ook nog natuurlijk onze toetjesplaat natuurlijk in de lunchbreak hier deze dinsdag. Maar eerst hebben we nog een paar plaatjes door te draaien natuurlijk. Hier is Ellie Medeiros en Bailar Calypso.

0: lekker zonnige muziek op een dinsdag zoals deze. Met Ellie Medeiros en het allemaal met haar Calypso Bailar. Tot 1 uur ben ik nog mee ook hier op de radio natuurlijk. Hè, met de fantastische muziek en de lunchbreak. En, ja, natuurlijk op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, want er komen nog een heleboel lekkere programmaatjes aan natuurlijk. En ik hou nog de stoel warm tot 1 uur. Hier is Kevin Johnson. En rock and roll give me all the best things in my life.
1: I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car. And my family listened 50 times.

0: ga inderdaad een lekkere plaat van Kevin Johnson. En dat allemaal op jouw dinsdag natuurlijk. En nou ja, als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. Hier van de hele crew natuurlijk. En ja, maak er een hele mooie dag van, zou ik zeggen. Dus dat was Kevin Johnson met zijn rock and roll. I gave you all the best years of my life.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Wel, hier is Queen en Radio Gaga. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen maken we er weer een hele mooie lunchbreak van natuurlijk. Hè. Tot dan. En stay tuned.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

0: via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Hey, weet je wat jij bent?

geweest.

0: weer bij bent bij een nieuw uur Dekker Radio. En de Cats beten het spits af met Be My Day. Weet je hoe oud? Uit 1974.
1: Met de muziek van de jaren 80.
0: Nou, dan schuiven we eventjes een paar jaartjes op. Kan mij het schelen. 1980 om precies te zijn zelfs. Earth, Wind and Fire. Dit Amerikaanse gezelschap heeft heel wat hits gescoord. Dit is er eentje van. You.

0: lekkere muziek, hè?
1: Hey!
0: Huey Lewis and the News. Ja, ik ga swingen in de studio. Ik kan het ook niet helpen. Her love is killing me. Oh, wow. Even bijkomen, hoor. Mooi gezelschap dit. Tol Hansen, kennen we die nog? Over Big City. Ik was overigens net in de Big City, waar ik ooit geboren ben, in Amsterdam. En ik weet de weg er niet meer. Het is verschrikkelijk.

Kabaal Radio Dekker, wilt zeg. Met Harry Styles. Ik heb niet zoveel met die man, maar ja. Ik draai het ook niet voor mezelf, hè. Nee. Adore you. Oké, dankjewel. Oké. Dit vind ik een leuke dame. Lily Allen heet ze. En ze moet lachen. Smile. Oh ja, mocht je het zijn vergeten, je luistert naar dit uur Dekker Radio.

apart nummer, hè? Erik Bacy met In Bikini. Nou, ik heb het niet helemaal kunnen volgen, maar... Ja, een grappig nummer. Ja. Oké, we gaan eens eventjes naar de Beatles luisteren. Ken je die nog? Van lang geleden. The Fool on the Hill. Day

Steven Stills als eerste na het half uur. En Love the One You're With. Dadelijk Hazel en de Thief. I want to own a farm with you. Apart, hè? Maar dit is Stephanie Mill eerst. Met Teddy Pendergrass. En die hebben twee harten. Two hearts.

0: Grappig, hè?
1: Hazel and the Thief, I want to own a farm with you. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Gaan wij inmiddels stiekem dansen. Zullen we dat doen? Snelle en Bento hoor je. Deze is van verleden jaar.

Nou, het blijft een mooie taal, hè? Italiaans bedoel ik. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Jawel. We gaan er bijna uit, want ik heb de laatste klaarstaan voor je. En die is afkomstig van een gezelschap dat we wel kennen. Weet je hoe ze heten? De Rolling Stones. En die wachten op een vriend, hoor maar. Jawel. En die vriend, dat ben ik. Ik ben weer snel terug. Zullen we dat afspreken? Bye bye, toedeloe. Dag. Je mag dansen op deze manier. Doe maar.

0: Beautiful Sound maakte het mooie weer in 2001. Dit was The Road of the L-Devil.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

De zomer komt naar Vlaanderen en dat bewijzen we nog maar even in die turbulente show met de Gimpse Kings met Bailami. Blijf hangen, zometeen muziek van André van Duin, maar eerst Calvin Harris. When you

0: Altijd leuk om deze formatie in je playlist te hebben. Dat was Simple Minds met All the Things You Said.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Niet alleen de hits die blijven stijgen, maar ook de temperatuur in die turbulente show met deze zomerhit van uit de jaren 80 van Marikante met Jekkie. Dit is de turbulente show FBO Radio. En voor deze gaan we terug naar Frankrijk, het Franstalige.

0: Platen die meer dan 50 jaar op die teller hebben staan, worden bij ons beschouwd als goud van oud. En dat was een schoon voorbeeld in die turbulente show van de surfers en windsurfing.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Dan maar hopen dat het weer een snel weekend is, dat hij kan gaan dansen op dergelijke platen. Jennifer Lopez, What a Beauty. Dat was in een duet met David Guetta, Save Me Tonight. En dit is in die Turbulentie Show de nieuwe Louis Capaldi.

0: Ondertussen toch ook al een dikke 6 jaar geleden. In 2020 kwam dit op de markt. Deze van de Banners en Someone to You. Op naar de top van het uur met Ed Sheeran.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.

0: Ja, ja, welkom in dit programma. Ja, meneer Eddie Smets met Amor, Amor, Amor. Uiteraard weer dezelfde ingrediënten als de voorbije weken. En dat gaan we nu doen met de Sugarbox klassieker, eentje van Wiltura. En hij heeft het over Speelbozoekie.
1: Vlaamse retro. Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Obbeloos. Verwacht een unieke mix van nostalgie, energie en tijdloze tracks.
2: Back to the root, voel de vibe, beleef de herinnering. Ga terug naar waar de muziek begon.
3: Oh,
1: Jukebox Klassieker.

0: Vlaamse retro. Terugblik.
1: Terug in de tijd naar de gouden glans van het hitjaar 1956.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

disco-hit uit 1982 van Casey en de Sunshine Band met Give It Up. We blijven in die disco-sfeer, maar dan met een Nederlandse groep die toch enkele hitjes heeft gemaakt. Spargo met

laatste grote hit van de Zweedse groep ABBA uit 1981 met One of Us. Blijf luisteren, want krijg je zo dadelijk nog leuke muziek van Alison Moyet met The Dead Old Devil Called Love uit 1985. Maar eerst Paul McCartney en Michael Jackson.

niet zoveel jaren 60 hier in het programma. Meestal jaren 70, 80 en 90. Maar ik heb toch wel heel veel respect voor deze dame. Aretha Franklin met Respect uit 1967. En voor deze Belgische dame, daar heb ik eigenlijk ook wel respect voor. Axel Gertsen met Naïve.

0: blijf je bij ons.
1: Zou hij ze echt wel geteld hebben? Barkeil met zijn 1000 terrassen in Rome. Ik heb er eventjes ChatGPT op losgelaten. En die kan alleen maar zeggen dat er in Italië maar liefst 180.000 vergunningen zijn voor een buitenzitplaats. Maar specifiek over Rome kon het niet zijn. Dus volgens mij is het toch wel een beetje meer dan 1000. Maar goed, beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier.

Tijd voor een nieuwe Earl Gold sonnet met als opener The Tourist and I Only Wanna Be With You. En nu tijd voor Simon & Garfunkel, The Bridge Over Troubled Water.

Old De Gaulle vandaag met tophits van jaren geleden. De toerist, muziek van de Sha Nana. En we hebben ook nu meteen de Tramps, you know, the gold. Hold back the night.

Tommy James en de Sean Dels hier op de radio. En Money, Money. Hoog tijd nu voor deze klassieker uit de 60s. Van Gary Puckett en de Union Gap. Hier is Young Girl.

nog drie times op het einde van deze Gold Collectie. We gaan eruit vandaag met Tony Christie. Is This The Way To Amarillo? De groeten en veel pret met onze andere collega's. Tot de volgende Gold Collectie.

0: Deze uitzending zit erop, maar we zien elkaar terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan.
1: Amai, mijn vrouw.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert. Familie Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.